0: ik denk altijd met hem mee.
1: Hoe leuk is Sunkat?
2: Ipsen, Andrie, de Wien.